glijdt langs mijn lichaam door. Het lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsderdorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Radio Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena-Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs Vijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsderdorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 31 augustus? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 1888 en 2010. In 1997 verongelukken prinses Diana en haar vriend Dodi Al-Fayed. Dat gebeurde na een achtervolging van paparazzi. De rit met een dronken chauffeur eindigde tegen de muur van de Alma-tunnel in Parijs. Niemand droeg een veiligheidsgordel. Prinses Diana en kroonprins Charles waren officieel een jaar gescheiden, maar feitelijk al 5 jaar uit elkaar. In 1974 worden de zeezenders in onze Noordzee gedwongen hun uitzendingen te stoppen. Het verdrag van Straatsburg, of ook wel de antipiratenwet genoemd, verbood dan om radioprogramma's uit te zenden vanuit niemandsland. Zeezenders die vandaag in 1974 hun uitzendingen staakten waren Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis. Radio Caroline en Radio Miamigo, die op hetzelfde schip uitzonden, bleven wel doorgaan. Alleen Radio Caroline zendt nog uit van op een schip, weliswaar met licentie en binnen de territoriale wateren. Dit is de originele scheepsbel van Radio Caroline als eerbetoon aan onze grootouders van de radio. Vandaag, in 1963, worden de West-Vlaamse gemeenten Komen-Waasten en Moeskroen overgeheveld naar de provincie Henegouwen in Wallonië. De gemeenten liggen aan de Franse grens. De verhuis van West-Vlaanderen naar Henegouwen was ook het gevolg van het vastleggen van de taalgrens, waarbij aan de andere kant van ons land 6 gemeenten in de voerstreek verhuisden van Wallonië naar Limburg. Hierop volgde een decennia lange taalstrijd in de voerstreek, wat in 1987 tot de val van de regering Martens VI leidde. In 1888 slaat Jack the Ripper voor het eerst toe in Londen. Zijn eerste slachtoffer was de 43-jarige prostituee Marianne Nichols. Hij vermoordde zeker 5 prostituees, maar wellicht wel het dubbel. Waarom hij dat deed, bleef onduidelijk. De linkshandige Jack the Ripper sneed met een mes organen en ingewanden weg. Via moderne DNA-onderzoek is er een sterk vermoeden dat het om de uit Polen gevluchte Joodse kapper Aaron Kosminski gaat. Op 31 augustus 2010 is gewezen 2-voudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, Laurent Vignon, overleden. In 1989 werd hij 2e op 8 seconden van Amerikaan Greg LeMond, die in de laatste tijdrit met aankomst op de Champs-Élysées de gele trui van Vignon afpakte. Vignon kreeg de bijnaam Le Professeur door zijn karakteristieke bril. Laurent Vignon overleed op zijn 50ste aan kanker. Hij ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. 31 augustus 1918 is de sterfdag van Joe English uit Brugge. De tekenaar, schilder en glazenier groeide uit tot een symboolfiguur van de frontbeweging en de Vlaamse ontvoogding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij legde het leven in de loopgraven vast en ontwierp talloze illustraties, posters en vaandels voor de Vlaamse soldaten. Hij overleed vlak voor het einde van de oorlog op 36-jarige leeftijd in een veldhospitaal aan de gevolgen van een blinde darmontsteking. Joe English werd in 1932 bijgezet in de crypte van de IJzertoren in

0: Eksmuiden. Tot zover de teletijdmachine voor vandaag. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Dan hebben we uiteraard heel wat nieuws uit het onderwijs, maar er is ook nog ander nieuws, zoals het wrak van de Titanic, dat op 1 september 1985 werd ontdekt. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van de eerste schooldag hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen voor de eerste zitting na het zomerverlof. Het gaat om een eerder beknopte agenda. De raad behandelt onder meer de ontwerpakte voor de kosteloze verwerving van enkele percelen grond nabij de Grensstraat, waarop de definitieve straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Magdalena Huisstraat vastgelegd wordt. De naam Kloosterhof werd eerder voorlopig al goedgekeurd. Van 7 tot 20 september komt de Belfius Digitruck naar het Sint-Eloisplein in Sint-Eloïs Vijven. De gratis mobiele digitale klasruimte biedt workshops rond digitale inclusie, mediawijsheid en artificiële intelligentie voor leerlingen, leerkrachten en partnerorganisaties. Voor zesdejaars worden AI-workshops georganiseerd in samenwerking met AI for Youth, terwijl leerkrachten kunnen deelnemen aan een sessie Train de Trainer. Je kan geen retributiestickers meer kopen in de stadswinkel of deelgemeentehuizen van Waregem. Heb je nog grijze vuilniszakken waar je een sticker voor nodig hebt, dan kan je de stickers wel nog aankopen in de recyclageparken. Meer info over het afvalbeleid vind je online via waregem.be/afval2027. De stad Waregem organiseert dit najaar met projectmiddelen voor e-inclusie een uitgebreid vormingsaanbod voor anderstalige inwoners met beperkte digitale vaardigheden. Zo leren anderstalige leefloongerechtigden online solliciteren. Ze ontdekken onder meer hoe ze vacatures zoeken, een cv en sollicitatiebrief opstellen en ook leren ze verschillende jobkanalen kennen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Vocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsden-Dorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn.
1: Radio Slet, meer bericht.
2: Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
3: De wakkere wekker.
1: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.
1: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsderdorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Radio Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwalgen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: bij Radio Oost-West.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.

0: op elk moment. Radio of
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Het interieur

0: van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen. Want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het heel wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Van Aalter
1: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
1: Een blik op jouw regio.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwalgen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
6: Voor het oosten van West-Vlaanderen
7: en het westen van Oost-Vlaanderen.
6: Radio Oost-West.
7: Heb jij een vraag voor ons?
6: Mail info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
7: Op elk moment.
6: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.
5: Ik luister regionaal.
4: Gewoon gezellig.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 31 augustus? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 1888 en 2010. In 1997 verongelukkende prinses Diana en haar vriend Dodi Al-Fayed. Dat gebeurde na een achtervolging van paparazzi. De rit met een dronken chauffeur eindigde tegen de muur van de Alma-tunnel in Parijs. Niemand droeg een veiligheidsgordel. Prinses Diana en kroonprins Charles waren officieel een jaar gescheiden, maar feitelijk al 5 jaar uit elkaar. In 1974 worden de zeezenders in onze Noordzee gedwongen hun uitzendingen te stoppen. Het verdrag van Straatsburg, of ook wel de antipiratenwet genoemd, verbood dan om radioprogramma's uit te zenden vanuit niemandsland. Zeezenders die vandaag in 1974 hun uitzendingen staakten waren Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis. Radio Caroline en Radio Miamigo, die op hetzelfde schip uitzonden, bleven wel doorgaan. Alleen Radio Caroline zendt nog uit van op een schip, weliswaar met licentie en binnen de territoriale wateren. Dit is de originele scheepsbel van Radio Caroline als eerbetoon aan onze grootouders van de radio. Vandaag, in 1963, worden de West-Vlaamse gemeenten Komen-Waasten en Moeskroen overgeheveld naar de provincie Henegouwen in Wallonië. De gemeenten liggen aan de Franse grens. De verhuis van West-Vlaanderen naar Henegouwen was ook het gevolg van het vastleggen van de taalgrens, waarbij aan de andere kant van ons land 6 gemeenten... in

0: augustus 2010 is gewezen tweevoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, Laurent Vignon, overleden. In 1989 werd hij tweede op 8 seconden van Amerikaan Greg LeMond, die in de laatste tijdrit met aankomst op de Champs-Élysées de gele trui van Vignon afpakte. Vignon kreeg de bijnaam Le Professeur door zijn karakteristieke bril. Laurent Vignon overleed op zijn 50ste aan kanker. Hij ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. 31 augustus 1918 is de sterfdag van Joe English uit Brugge. De tekenaar, schilder en glazenier groeide uit tot een symboolfiguur van de frontbeweging en de Vlaamse ontvoogding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij legde het leven in de loopgraven vast en ontwierp talloze illustraties, posters en vaandels voor de Vlaamse soldaten. Hij overleed vlak voor het einde van de oorlog op 36-jarige leeftijd in een veldhospitaal aan de gevolgen van een blinde darmontsteking. Joe English werd in 1932 bijgezet in de crypte van de IJzertoren in Diksmuiden. Tot zover de teletijdmachine voor vandaag. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Dan hebben we uiteraard heel wat nieuws uit het onderwijs, maar er is ook nog ander nieuws, zoals het wrak van de Titanic, dat op 1 september 1985 werd ontdekt. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van de eerste schooldag hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
1: Laat de zon in de muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen. Want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van der Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Radio Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het heel wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie. Gewoon gezellig,
4: Radio Oost-West. Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Informatie op de juiste maat.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrum.

0: centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdikt om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwalgen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
5: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
6: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
7: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on gezellig.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.
7: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5, 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
4: De zonnigste muziek.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
3: Muziek bij de lunch.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De WDW verwaarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL, naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van. De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met Europa. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe. In meer dan 2 op 3 scholen die in het schooljaar 2024-25 werden doorgelegd, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecheckt. In totaal ging het om 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme opvroeg. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelegd worden. Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens corona. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn minstens 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden 2 mensen gearresteerd. Maar wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Sport Nafi Thiam kan binnenkort deelnemen over 2 weken aan de zevenkamp op de atletiekmeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Wisselend bewolkt met buien, lokaal een onweer, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag mogelijk lichte regen. Het wordt warmer bij 24 graden.
1: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Oost-West.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
1: Je maakte een goede keuze.

0: Martinez NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinez NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinez NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinez NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinez NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien, lokaal onweer en veel wind, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag lichte regen en temperaturen rond 24 graden.
5: Welkom
6: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: De zonnigste muziek, een hele dag lang. Radio Oost-West.
4: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 31 augustus? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 1888 en 2010. In 1997 verongelukkende prinses Diana en haar vriend Dodi Al-Fayed. Dat gebeurde na een achtervolging van paparazzi. De rit met een dronken chauffeur eindigde tegen de muur van de Alma-tunnel in Parijs. Niemand droeg een veiligheidsgordel. Prinses Diana en kroonprins Charles waren officieel een jaar gescheiden, maar feitelijk al 5 jaar uit elkaar. In 1974 worden de zeezenders in onze Noordzee gedwongen hun uitzendingen te stoppen. Het verdrag van Straatsburg, of ook wel de Antipiratenwet genoemd, verbood dan om radioprogramma's uit te zenden vanuit niemandsland. Zeezenders die vandaag in 1974 hun uitzendingen staakten waren Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis. Radio Caroline en Radio Mi Amigo, die op hetzelfde schip uitzonden, bleven wel doorgaan. Alleen Radio Caroline zendt nog uit van op een schip, weliswaar met licentie en binnen de territoriale wateren. Dit is de originele scheepsbel van Radio Caroline als eerbetoon aan onze grootouders van de radio. Vandaag, in 1963, worden de West-Vlaamse gemeenten Komen-Waasten en Moeskroen overgeheveld naar de provincie Henegouwen in Wallonië. De gemeenten liggen aan de Franse grens. De verhuis van West-Vlaanderen naar Henegouwen was ook het gevolg van het vastleggen van de taalgrens, waarbij aan de andere kant van ons land 6 gemeenten in de voerstreek verhuisden van Wallonië naar Limburg. Hierop volgde een decennia lange taalstrijd in de voerstreek, wat in 1987 tot de val van de regering Martens VI leidde. In 1888 slaat Jack the Ripper voor het eerst toe in Londen. Zijn eerste slachtoffer was de 43-jarige prostituee Marianne Nichols. Hij vermoordde zeker 5 prostituees, maar wellicht wel het dubbel. Waarom hij dat deed, bleef onduidelijk. De linkshandige Jack the Ripper sneed met een mes organen en ingewanden weg. Via moderne DNA-onderzoek is er een sterk vermoeden dat het om de uit Polen gevluchte Joodse kapper Aaron Kosminski gaat. Op 31 augustus 2010 is gewezen 2-voudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, Laurent Vignon, overleden. In 1989 werd hij tweede op 8 seconden van Amerikaan Greg LeMonde, die in de laatste tijdrit met aankomst op de Champs-Élysées de gele trui van Vignon afpakte. Vignon kreeg de bijnaam Le Professeur door zijn karakteristieke bril. Laurent Vignon overleed op zijn 50ste aan kanker. Hij ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. 31 augustus 1918 is de sterfdag van Joe English uit Brugge. De tekenaar, schilder en glazenier groeide uit tot een symboolfiguur van de frontbeweging en de Vlaamse ontvoogding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij legde het leven in de loopgraven vast en ontwierp talloze illustraties, posters en vaandels voor de Vlaamse soldaten. Hij overleed vlak voor het einde van de oorlog op 36-jarige leeftijd in een veldhospitaal aan de gevolgen van een blinde darmontsteking. Joe English werd in 1932 bijgezet in de crypte van de IJzertoren in Diksmuiden. Tot zover de teletijdmachine voor vandaag. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Dan hebben we uiteraard heel wat nieuws uit het onderwijs, maar er is ook nog ander nieuws, zoals het wrak van de Titanic, dat op 1 september 1985 werd ontdekt. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van de eerste schooldag hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.

0: Oost West. Verfrissend lekker.
1: Imotinis. Net iets beter. Altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij

0: Imontinis. Beernemsteenweg 78 Wingene. Meer info via www.imontinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
0: Zomerse muziek?
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Binnenlandminister Maxime Prévot heeft Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op social media. Daarbij noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. Ze zaten in totaal 1,5 uur samen. Ambassadeur White zei dat ze een frank conversation hadden gehad. Prévot heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tielt-Wingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in eigen huis. Drie mannen drongen er binnen. Het is niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid, zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair, die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt met buien, lokaal is een onweer mogelijk, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij 24 graden.
4: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zonnigste muziek.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat.

0: Mieke de Lange. Rijksweg 75 te Sint Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
3: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Kans op stevige buien, lokaal onweer bij graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.
4: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 31 augustus? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 1888 en 2010. In 1997 verongelukken prinses Diana en haar vriend Dodi Al-Fayed. Dat gebeurde na een achtervolging van paparazzi. De rit met een dronken chauffeur eindigde tegen de muur van de Alma-tunnel in Parijs. Niemand droeg een veiligheidsgordel. Prinses Diana en kroonprins Charles waren officieel een jaar gescheiden, maar feitelijk al 5 jaar uit elkaar. In 1974 worden de zeezenders in onze Noordzee gedwongen hun uitzendingen te stoppen. Het verdrag van Straatsburg, of ook wel de antipiratenwet genoemd, verbood dan om radioprogramma's uit te zenden vanuit niemandsland. Zeezenders die vandaag in 1974 hun uitzendingen staakten waren Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis. Radio Caroline en Radio Miamigo, die op hetzelfde schip uitzonden, bleven wel doorgaan. Alleen Radio Caroline zendt nog uit van op een schip, weliswaar met licentie en binnen de territoriale wateren. Dit is de originele scheepsbel van Radio Caroline als eerbetoon aan onze grootouders van de radio. Vandaag, in 1963, worden de West-Vlaamse gemeenten Komen-Waasten en Moeskroen overgeheveld naar de provincie Henegouwen in Wallonië. De gemeenten liggen aan de Franse grens. De verhuis van West-Vlaanderen naar Henegouwen was ook het gevolg van het vastleggen van de taalgrens, waarbij aan de andere kant van ons land 6 gemeenten in de voerstreek verhuisden van Wallonië naar Limburg. Hierop volgde een decennia lange taalstrijd in de voerstreek, wat in 1987 tot de val van de regering Martens VI leidde. In 1888 slaat Jack the Ripper voor het eerst toe in Londen. Zijn eerste slachtoffer was de 43-jarige prostituee Marianne Nichols. Hij vermoordde zeker 5 prostituees, maar wellicht wel het dubbel. Waarom hij dat deed, bleef onduidelijk. De linkshandige Jack the Ripper sneed met een mes organen en ingewanden weg. Via moderne DNA-onderzoek is er een sterk vermoeden dat het om de uit Polen gevluchte Joodse kapper Aaron Kosminski gaat. Op 31 augustus 2010 is gewezen 2-voudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, Laurent Vignon, overleden. In 1989 werd hij 2e op 8 seconden van Amerikaan Greg LeMonde, die in de laatste tijdrit met aankomst op de Champs-Élysées de gele trui van Vignon afpakte. Vignon kreeg de bijnaam Le Professeur door zijn karakteristieke bril. Laurent Vignon overleed op zijn 50ste aan kanker. Hij ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. 31 augustus 1918 is de sterfdag van Joe English uit Brugge. De tekenaar, schilder en glazenier groeide uit tot een symboolfiguur van de frontbeweging en de Vlaamse ontvoogding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij legde het leven in de loopgraven vast en ontwierp talloze illustraties, posters en vaandels voor de Vlaamse soldaten. Hij overleed vlak voor het einde van de oorlog op 36-jarige leeftijd in een veldhospitaal aan de gevolgen van een blinde darmontsteking. Joe English werd in 1932 bijgezet in de crypte van de IJzertoren in Diksmuiden. Tot zover de teletijdmachine voor vandaag. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Dan hebben we uiteraard heel wat nieuws uit het onderwijs, maar er is ook nog ander nieuws, zoals het wrak van de Titanic, dat op 1 september 1985 werd ontdekt. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van de eerste schooldag hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oostwest.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radioostwest.be

0: zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio
2: In Eupen heeft de politie gisteravond de 42-jarige man doodgeschoten. Het incident gebeurde nadat twee groepen van in totaal zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gingen na een ruzie tussen kinderen. Toen een van de amokmakers een mes trok en iemand neerstak, opende de politie het vuur. De messentrekker overleefde de schoten niet. Het slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar. Er lopen twee onderzoeken. Ja, de Amerikaanse ambassadeur Bill White is absoluut niet van plan zijn toon op social media te matigen. Dat verklaarde hij na een gesprek van anderhalf uur met minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Prevot had de ambassadeur op het matje geroepen omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd vanwege de nieuwe alcoholreclame. Prevot waarschuwt dat dergelijke uitspraken de diplomatieke relaties kunnen beschadigen. Bill White zegt dat hij gewoon zegt wat hij te zeggen heeft op social media. De Zwitserse politie heeft een 43-jarige man opgepakt voor een schietpartij op een technofeest vorig weekend. De man zit vast als hoofdverdachte en handelde volgens de eerste vaststellingen alleen. Bij de schietpartij kwam toen een 22-jarige Italiaanse vrouw om het leven en raakte vijf anderen gewond. Over het motief is nog niets bekend. Radio Kans op stevige buien, lokaal onweer bij een graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.
3: Goedenavond, Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
5: We linken de hits aan elkaar.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
0: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
2: We linken de hits aan elkaar.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, weerbericht. Vanavond en vannacht klaart het op aan zee, kans op enkele buien, minima 15 graden. Morgen wisselen zonnewolken elkaar af, blijft meestal droog bij 21 graden. Woensdag opklaringen, later kans op regen en temperaturen rond 20 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Luister regionaal.
3: Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: nieuws. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de 39-jarige topspeler zelf bekendgemaakt op Instagram. Messi speelde 20 jaar voor de nationale ploeg, verzamelde 207 caps en scoorde 125 doelpunten. Met Argentinië won hij 2 keer de Copa America en kroonde hij zich in 2022 tot wereldkampioen. Het netwerk tegen armoede trekt aan de alarmbel nu de buitenschoolse kinderopvang in 1 op 3 gemeenten duurder wordt. Lokale besturen moeten de opvang vanaf nu zelf organiseren. Hoewel de Vlaamse regering daarvoor 200 miljoen euro uittrekt, is dat vaak onvoldoende. Het netwerk tegen armoede vreest dat er gevolgen gaan zijn voor kwetsbare gezinnen. Plaatsminister Genee benadrukt dat het budget fors is opgetrokken en dat er extra steun is voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In het dossier rond de fraude bij het magistratenexamen moeten 3 magistraten effectief voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het drietal gaf begin 2024 de examenvragen vooraf door en wordt beschuldigd van het schenden van het beroepsgeheim. Een 4e verdachte wordt niet vervolgd. Morgen gaat het gloednieuwe Belgische strafwetboek in, dat een wet van 160 jaar oud vervangt. Voor justitie en beklaagde verandert er wel wat. Een celstraf wordt in de nieuwe wetgeving expliciet het allerlaatste redmiddel. De officiële dodentol na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 955 slachtoffers. Bijna alle lichamen werden in Nepal geborgen. Er zijn nog altijd zo'n 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen, temperaturen rond 20 graden.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
2: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 31 augustus? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 1888 en 2010. In 1997 verongelukkende prinses Diana en haar vriend Dodi Al-Fayed. Dat gebeurde na een achtervolging van paparazzi. De rit met een dronken chauffeur eindigde tegen de muur van de Alma-tunnel in Parijs. Niemand droeg een veiligheidsgordel. Prinses Diana en kroonprins Charles waren officieel een jaar gescheiden, maar feitelijk al 5 jaar uit elkaar. In 1974 worden de zeezenders in onze Noordzee gedwongen hun uitzendingen te stoppen. Het verdrag van Straatsburg, of ook wel de Antipiratenwet genoemd, verbood dan om radioprogramma's uit te zenden vanuit niemandsland. Zeezenders die vandaag in 1974 hun uitzendingen staakten waren Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis. Radio Caroline en Radio Mi Amigo, die op hetzelfde schip uitzonden, bleven wel doorgaan. Alleen Radio Caroline zendt nog uit van op een schip, weliswaar met licentie en binnen de territoriale wateren. Dit is de originele scheepsbel van Radio Caroline als eerbetoon aan onze grootouders van de radio. Vandaag, in 1963, worden de West-Vlaamse gemeenten Komen-Waasten en Moeskroen overgeheveld naar de provincie Henegouwen in Wallonië. De gemeenten liggen aan de Franse grens. De verhuis van West-Vlaanderen naar Henegouwen was ook het gevolg van het vastleggen van de taalgrens, waarbij aan de andere kant van ons land 6 gemeenten in de voerstreek verhuisden van Wallonië naar Limburg. Hierop volgde een decennia lange taalstrijd in de voerstreek, wat in 1987 tot de val van de regering Martens VI leidde. In 1888 slaat Jack the Ripper voor het eerst toe in Londen. Zijn eerste slachtoffer was de 43-jarige prostituee Marianne Nichols. Hij vermoordde zeker 5 prostituees, maar wellicht wel het dubbel. Waarom hij dat deed, bleef onduidelijk. De linkshandige Jack the Ripper sneed met een mes organen en ingewanden weg. Via moderne DNA-onderzoek is er een sterk vermoeden dat het om de uit Polen gevluchte Joodse kapper Aaron Kosminski gaat. Op 31 augustus 2010 is gewezen 2-voudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, Laurent Vignon, overleden. In 1989 werd hij 2e op 8 seconden van Amerikaan Greg LeMonde, die in de laatste tijdrit met aankomst op de Champs-Élysées de gele trui van Vignon afpakte. Vignon kreeg de bijnaam Le Professeur door zijn karakteristieke bril. Laurent Vignon overleed op zijn 50ste aan kanker. Hij ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. 31 augustus 1918 is de sterfdag van Joe English uit Brugge. De tekenaar, schilder en glazenier groeide uit tot een symboolfiguur van de frontbeweging en de Vlaamse ontvoogding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij legde het leven in de loopgraven vast en ontwierp talloze illustraties, posters en vaandels voor de Vlaamse soldaten. Hij overleed vlak voor het einde van de oorlog op 36-jarige leeftijd in een veldhospitaal aan de gevolgen van een blinde darmontsteking. Joe English werd in 1932 bijgezet in de crypte van de IJzertoren in Diksmuiden. Tot zover de teletijdmachine voor vandaag. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Dan hebben we uiteraard heel wat nieuws uit het onderwijs, maar er is ook nog ander nieuws, zoals het wrak van de Titanic, dat op 1 september 1985 werd ontdekt. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van de eerste schooldag hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Groep Trivocci komt naar zaal De Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwalgen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen, temperaturen rond 20 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de 39-jarige topspeler zelf bekendgemaakt op Instagram. Messi speelde 20 jaar voor de nationale ploeg, verzamelde 207 caps en scoorde 125 doelpunten. Met Argentinië won hij 2 keer de Copa America en kroonde hij zich in 2022 tot wereldkampioen. Het netwerk tegen armoede trekt aan de alarmbel nu de buitenschoolse kinderopvang in 1 op 3 gemeenten duurder wordt. Lokale besturen moeten de opvang vanaf nu zelf organiseren. Hoewel de Vlaamse regering daarvoor 200 miljoen euro uittrekt, is dat vaak onvoldoende. Het netwerk tegen armoede vreest dat er gevolgen gaan zijn voor kwetsbare gezinnen. Plaatsminister Gené benadrukt dat het budget fors is opgetrokken en dat er extra steun is voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In het dossier rond de fraude bij het magistratenexamen moeten 3 magistraten effectief voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het drietal gaf begin 2024 de examenvragen vooraf door en wordt beschuldigd van het schenden van het beroepsgeheim. Een 4e verdachte wordt niet vervolgd. Morgen gaat het gloednieuwe Belgische strafwetboek in, dat een wet van 160 jaar oud vervangt. Voor justitie en beklaagde verandert er wel wat. Een celstraf wordt in de nieuwe wetgeving expliciet het allerlaatste redmiddel. De officiële dodentol na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 955 slachtoffers. Bijna alle lichamen werden in Nepal geborgen. Er zijn nog altijd zo'n 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Radio Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen, temperaturen rond 20 graden.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwalgen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op. Al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen. Temperaturen rond 20 graden.
5: De avond van Oost-West.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Je maakt een goede keuze.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 31 augustus? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 1888 en 2010. In 1997 verongelukken prinses Diana en haar vriend Dodi Al-Fayed. Dat gebeurde na een achtervolging van paparazzi. De rit met een dronken chauffeur eindigde tegen de muur van de Alma-tunnel in Parijs. Niemand droeg een veiligheidsgordel. Prinses Diana en kroonprins Charles waren officieel een jaar gescheiden, maar feitelijk al 5 jaar uit elkaar. In 1974 worden de zeezenders in onze Noordzee gedwongen hun uitzendingen te stoppen. Het verdrag van Straatsburg, of ook wel de antipiratenwet genoemd, verbood dan om radioprogramma's uit te zenden vanuit niemandsland. Zeezenders die vandaag in 1974 hun uitzendingen staakten waren Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis. Radio Caroline en Radio Miamigo, die op hetzelfde schip uitzonden, bleven wel doorgaan. Alleen Radio Caroline zendt nog uit van op een schip, weliswaar met licentie en binnen de territoriale wateren. Dit is de originele scheepsbel van Radio Caroline als eerbetoon aan onze grootouders van de radio. Vandaag, in 1963, worden de West-Vlaamse gemeenten Komen-Waasten en Moeskroen overgeheveld naar de provincie Henegouwen in Wallonië. De gemeenten liggen aan de Franse grens. De verhuis van West-Vlaanderen naar Henegouwen was ook het gevolg van het vastleggen van de taalgrens, waarbij aan de andere kant van ons land 6 gemeenten in de voerstreek verhuisden van Wallonië naar Limburg. Hierop volgde een decennia lange taalstrijd in de voerstreek, wat in 1987 tot de val van de regering Martens VI leidde. In 1888 slaat Jack the Ripper voor het eerst toe in Londen. Zijn eerste slachtoffer was de 43-jarige prostituee Marianne Nichols. Hij vermoordde zeker 5 prostituees, maar wellicht wel het dubbel. Waarom hij dat deed, bleef onduidelijk. De linkshandige Jack the Ripper sneed met een mes organen en ingewanden weg. Via moderne DNA-onderzoek is er een sterk vermoeden dat het om de uit Polen gevluchte Joodse kapper Aaron Kosminski gaat. Op 31 augustus 2010 is gewezen 2-voudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, Laurent Vignon, overleden. In 1989 werd hij 2e op 8 seconden van Amerikaan Greg LeMonde, die in de laatste tijdrit met aankomst op de Champs-Élysées de gele trui van Vignon afpakte. Vignon kreeg de bijnaam Le Professeur door zijn karakteristieke bril. Laurent Vignon overleed op zijn 50ste aan kanker. Hij ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. 31 augustus 1918 is de sterfdag van Joe English uit Brugge. De tekenaar, schilder en glazenier groeide uit tot een symboolfiguur van de frontbeweging en de Vlaamse ontvoogding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij legde het leven in de loopgraven vast en ontwierp talloze illustraties, posters en vaandels voor de Vlaamse soldaten. Hij overleed vlak voor het einde van de oorlog op 36-jarige leeftijd in een veldhospitaal aan de gevolgen van een blinde darmontsteking. Joe English werd in 1932 bijgezet in de crypte van de IJzertoren in Diksmuiden. Tot zover de teletijdmachine voor vandaag. Morgen is er een nieuwe teletijdmachine. Dan hebben we uiteraard heel wat nieuws uit het onderwijs, maar er is ook nog ander nieuws, zoals het wrak van de Titanic, dat op 1 september 1985 werd ontdekt. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van de eerste schooldag hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: De avond van Oost-West.

0: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. Een naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, weerbericht. De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenoot nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. De naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje...